zien. Gaan we niet van je vrienden. Ging op pillen ook. Lang, lang. Het valt voor uit. Lang. Het kreeg niet lang. Lang, lang, lang. Lang, lang. Lang, lang. Ik heb een voorlopig niet zien. Gaan we niet van je vrienden.